zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 6:15 tegen FC Barcelona. Het weer van Weer Online? In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 6:15 tegen FC Barcelona. Het weer van Weer Online? In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: gonna shuffle his deck clean.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord-supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 6:15 tegen FC Barcelona. Het weer van Weer Online? In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in België is het vuur nog steeds niet uit. Vandaag leidde het vuur op verschillende plekken weer even op. Bijvoorbeeld door werkzaamheden als het opruimen van omgevallen bomen. Bezoekers mogen het natuurgebied nog steeds niet in. In de Perzische Golf is een olietanker geraakt door een Amerikaanse raket, zeggen Iraanse media. Ook in havenstad Yask zouden explosies zijn gehoord. Amerika bevestigt de aanval niet. Iran waarschuwde al dat het Amerikaanse militaire basis zou beschieten als Amerika olietankers zou aanvallen. In Ierland is een onderzoek begonnen naar X dat de regels over leeftijden en ouderlijk toezicht zou overtreden. De toezichthouder zegt dat er te weinig wordt gedaan om kinderen te beschermen tegen heftige beelden. Kinderen zouden ook veel te makkelijk een hogere leeftijd kunnen opgeven om die beelden toch te zien. Onder de mensen die gestrand zijn door de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook veel Feyenoord supporters, meldt Rijnmond. Een paar honderd supporters zouden via Londen naar Barcelona vliegen, maar zijn nu bang dat ze de wedstrijd missen. Feyenoord speelt morgen om 6:15 tegen FC Barcelona. Het weer van Weer Online? In bijna het hele land valt regen. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de eisen voor een vuurwerkverbod was dat erop gehandhaafd zou worden. En daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. De problemen bij de Britse luchtverkeersleiding zijn voorbij, maar de vertragingen op de vliegvelden nog lang niet. Ook vandaag worden er nog bijna 200 vluchten geschrapt, vooral op Londen Heathrow. Toen de problemen gisteravond waren opgelost, konden er wel weer vliegtuigen vertrekken, maar er werd niet meer geland. En nadat president Trump de Golf van Mexico en Lake Ontario heeft hernoemd, moet nu ook South Park eraan geloven. De makers hebben de naam veranderd in South America om de aanpassingen van Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is bewust gekozen. Volgende week begint namelijk het nieuwe seizoen van South Park. En dan het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Het personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Inwoners van het Utrechtse Elst die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen nu weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit. De aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod per 1 augustus houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt in de Telegraaf dat er vroeg wordt begonnen met handhaven. We zijn met meer mensen dan ooit en weten waar we op moeten letten, zegt hij. En dat gaat succes hebben. En het aantal moties dat in de Tweede Kamer wordt ingediend blijft maar stijgen, heeft een vandaag uitgezocht. En dat terwijl Kamerleden zich hadden voorgenomen te minderen, omdat het zo ook steeds meer tijd kost om erover te stemmen. In bijna 20 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

no matter which way you turn, this distraction will

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stations, bus- en tramhalten zijn zo goed als leeg vanochtend. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. De ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen, omdat de staking op tijd is aangekondigd. Nu sinds begin deze maand het vuurwerkverbod van kracht is, is de politie begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België en ook wordt de onlinehandel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks, zegt de vuurwerkcoördinator. De voortdurende aanvallen tussen de VS en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op 2,72 euro. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is de literprijs lager, maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend, maar er zitten volgens media ook gewone burgers bij. De grensovergang is beschadigd. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Well, tonight I have been thinking about

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen enorme ochtendspits vanochtend, ondanks dat er bijna geen treinen, bussen en trams rijden. Volgens de ANWB is het op sommige plekken wel ietsje drukker dan normaal, maar mensen gaan niet massaal de weg op. De staking van het OV-personeel is op tijd aangekondigd, dus veel mensen hebben hun planning erop aangepast. In Zwaag, bij Horen in Noord-Holland, is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd, de bewoners worden ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandstofprijzen blijven maar records breken. Vandaag betaal je langs de snelweg voor een liter euro 95 2,72 euro. Daarbuiten liggen de prijzen wat lager. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Het geweld in het Midden-Oosten drijft ook de gasprijs steeds verder op. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden op 89-jarige leeftijd. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Van daaruit gaat de kist vanmiddag naar de Domkerk voor de uitvaarddienst. Voor Nederland zijn het koningspaar, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over. Die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Ice Radio. Geen playlist. Maar passie. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ik zet vastgeluid. Ice Radio.
2: Met nu. Moraal van de week. Dear listeners. This is a special show on Ice Radio with
3: Peter Moraal.
2: Dat bent u niet.
3: Ah, Peter. Oh.

0: band met het nummer Blind. Welkom bij een nieuwe versie van De Moraal van de Week. Het programma met de moraal van het leven. Dat ben ik dan. Dit is aflevering 458. Je zou zeggen dat ik langzamerhand toch wel wat geleerd had. He, dat het een beetje routine zou zijn. Maar ja, ik word toch weer een beetje overvallen door wat we nu gaan doen. Oh ja, we gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door te concentreren en te zorgen dat het er komt. Hè? Iets uit Duitsland.
1: We hebben in diesem land geschichte geschrieben. Dat moet man ganz deutlich so sagen. Die mensen hebben hier een ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische Wende in diesem land. Met een politiek die zich endlich wieder met unseren eigenen Interessen, met ons eigenen land beschäftigt.
2: We zijn alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
3: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: Hij doet zijn eigen aircheck. Beter moraal.
5: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

Ja, ja, ja. Je kan hem bijna elke week wel draaien tegenwoordig. De Jazzpolitie. Ze zijn terug. Zelfs in Duitsland zijn ze terug. Nie wieder, hè, zeiden ze. Ja, nie wieder.

0: De nieuwe van Vrouwtje, maar dat interesseert jullie. En dat is ook helemaal terecht natuurlijk. Ik ga even terug in de tijd met iets dat eigenlijk geen hit is geweest. Maar ja, ik heb het ooit gespeeld met een bandje. Free! Mr. Big.
1: Peter.
2: Ik wil met die Peter.
1: Peter.
2: Peter.

0: Uit een programma dat heet Beste Zangers, Raar en Rapper. Met een nieuwe versie van Anne van de Clouseau, Busy. Zo heet de rapper. En dit is Higo.
1: Vind je het spannend, Peter?
0: Nou!
2: Koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Ja, voor mij toch wel een van de betere bandjes van dit moment hier in Nederland. Higo uit Zwolle. Hun nieuwe hit, een poging tot een hit, heet Antwoord. En dit is ook het nieuwe. De nieuwe van Bente.

0: beter kun je rekenen.
1: Zeker.
2: This is Ice.
1: Met tracties van de Beatles dat je niet helemaal kent in die vorm. Maar nu eerst hou ik mijn bek. Nee joh, ik word betaald om te praten. Nee, ik word niet betaald, maar ik praat, nee, ik praat ook niet graag. Ik heb godsnaam aan het doen, ik loop me gewoon vast. Dit is Douwe Bob, Note to Self.
3: Bla bla bla, and where has that led us? I can still see

0: Ice Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Het is al een half uur voorbij het hele uur geweest. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Helene Fischer aan mijn zijde.
0: Ice Radio.

0: Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog?
2: Nee, eigenlijk niet.
3: Nee, ik ook niet.
4: Ja, jawel, ik wel. Maar ja, ik ben ook wel een oude dinosaurus, hè. Uit de jaren 70, ergens, toen ik nog 10 was, Pac-Man Turner Overdrive.

a strafe on a pedophile. Wat is a strafe on a moordenaar? Wat is a strafe voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het

0: Pique.
1: As voltas extra foram pedofil, voltas extra foram ordenar, voltas extra foram genocida, voltas se quiser leve de code crack. Voltas se kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade.
2: Doe dat je masker af.

Dat was de nieuwe van Kaat van Stralen trouwens. Hier op Ice Radio met Masker Af. En dit is een oude van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Jaren 70 ook. We zijn ook niks veranderd. Still.

Charlie Dore uit de jaren 70. Pilot of the Airwaves. Dat gaat natuurlijk over mij, hè? Ja, en over al mijn collega's hier bij Ice Radio. Überhaupt mensen die op de radio zijn. Maar goed, laten we iets nieuws draaien. De nieuwe van Lakshmi, Waking Up Slow. Dat is Nederlands trouwens.

0: Kijk eens op de klok. Dit is de nieuwe van Miss Montreal. Groot, zo heet hij. Maar ja, het is ook alweer tijd om afscheid van je te nemen. Ik heb nog maar plaats voor één plaatje. Weet je wat, we doen de nieuwe van James Blunt wel. Wait of it all. Tot volgende week.
1: Je bent niet welkom hier. Nee.
0: Prutser.
2: Ik vind je echt niet aardig. Diep.

0: fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed proefsvoorstellen. Laat me hiermee smarten.
5: Pas op voor jezelf. Pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Waar ben je stil? Waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier hebben.
12: Je vindt vlees voor een slappe. Bij de money back, hè? I told you. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money back.
13: Als ik koud moet worden.
14: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Volgens een eerste schatting van vakbond FNV leggen vandaag een paar duizend OV-medewerkers het werk neer. Er doen ook andere vakbonden mee met de staking, zoals het CNV. De bonden willen dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid schrapt. Er zijn nog meer stakingen deze week, zoals bij metaal- en bouwbedrijven. Veel Nederlanders hebben er last van, maar toch staat meer dan de helft achter de OV-stakingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 55% vindt het een goed protest tegen de bezuinigingen. Er is ook kritiek. Veel mensen vinden de stakingen een te zwaar middel, omdat het honderdduizenden mensen raakt. Bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in twee weken een explosie geweest. Tegen 6 uur ging er volgens de regionale omroep een stoeptegel tegen een van de toegangsdeuren. Daarna ging een explosief af en ontstond brand. Er zouden geen gewonden zijn en ook zou er nog niemand zijn aangehouden. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Ben Shelton. Tijdens de nachtelijke partij, die 4,5 uur duurde, zegevierde Shelton in 5 sets. Alcaraz won de eerste, maar Shelton was daarna sterker en trok in de 5e set de winst definitief naar zich toe. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over en die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers. Hij wordt vandaag gehoord door de enquêtecommissie. Volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen, maar de school wil niet kwijt welke precies. En Mark Overmars stopt als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Antwerp. Dat schrijft hij in een open brief aan de fans. Hij kiest daarvoor vanwege gezondheidsredenen. Eind 2022 kreeg Overmars een hartinfarct. In de brief schrijft hij dat hij nu merkt dat hij het stressvolle leven niet meer aan kan. En dan het weer van Weer Online. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als Nederland nog eens te maken krijgt met een pandemie zoals corona, moet de spreiding van patiënten beter worden geregeld. Volgens oud-voorzitter Kuipers van het coördinatiecentrum Patiëntenspreiding ging het goed door ieders goede wil. Maar de volgende keer moet het strakker georganiseerd worden, zei Kuipers tegen de enquêtecommissie. Rond deze tijd begint in Oslo de uitvaart van de Noorse koning Harald. Vanaf het Koninklijk Paleis gaat de rouwstoet richting de Domkerk voor de publieke afscheidsplechtigheid. Daar zijn ook veel prominenten bij. Harald wordt daarna in besloten kring bijgezet in de koninklijke grafkelder in de vesting Akershus. Rusland heeft sinds gisteravond boven meerdere gebieden bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Dat melden Russische media. Bij de aanvallen zijn meerdere doden gevallen. Eén daarvan zou een kind zijn. President Zelensky noemt de aanvallen een reactie op het dagelijkse terrorisme van Rusland. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena volgend jaar was binnen een paar minuten uitverkocht. Het concert is historisch. Dekker is de eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest met een eigen show in het stadion. Tijdens het concert is ze 22. Dan is ze ook de jongste artiest die in de arena heeft gestaan. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De rouwstoet met de kist van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Er lopen veel leden van andere koningshuizen mee, zoals de Britse prins William. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn er ook. Zij lopen vooraan in de stoet. Prinses Beatrix ging in een bus naar de Domkerk. Tijdens corona was het bijna code zwart in de zorg, maar het is net gelukt dat er voorkomen. Dat zei oud-zorgminister Ernst Kuipers tegen de enquêtecommissie Corona. Hij vertelde dat het bijna misging tijdens de eerste coronagolf in april 2020. De lockdown had niet een paar dagen later moeten beginnen, zei Kuipers. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een incident bij een waterkrachtcentrale. Media schrijven over een explosie, maar hoe die kon gebeuren is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar eventuele andere slachtoffers. De gemeente Amsterdam zegt dat mensen tot zaterdagmiddag beter niet in de grachten kunnen zwemmen. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen en daardoor is er rioolwater in de grachten terechtgekomen. Mensen die toch gaan zwemmen en maagklachten of diarree hebben, kunnen het beste langs de huisarts gaan. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Bryan Adams, Run to You.
1: Ice Radio. Ijskoud, de warmste.
0: Hey, een hele goede middag. Het is vandaag woensdag, 9 september. Dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Jarenlang heb je iDeal gebruikt als je online iets bestelt. We hebben het allemaal wel eens gedaan, toch? Maar we moeten zo langzamerhand over naar Wero. Dat is een mooi Europees systeem, maar het gaat je wel weer wat meer geld kosten dan wat je tot nu toe gewend bent. En maak jij je ook zorgen over je data of over je privacy? Als je bijvoorbeeld Google Maps of Apple kaarten gebruikt, dan weten die techbedrijven precies waar jij bent, hè? Of waar je geweest bent. Maar er is wel een heel goed Nederlands alternatief. Over Wero en de nieuwe navigatie-app gaan we het in dit uur in ieder geval eventjes hebben. En daarnaast wil ik nog eventjes wat vertellen over YouTube en een Lite-abonnement. Een paar jaar geleden hadden we het al. Dat betekent dat je video's kunt kijken zonder reclame. Ja, die abonnementen kosten toen iets van 6 euro per maand. Het is verdwenen, maar zo langzamerhand gaat het wel weer terugkomen. Het gaat je 9 euro kosten om dus zonder reclame te kijken. Er zit wel een klein addertje onder het gras. Want bij muziekvideo's en shorts krijg je in ieder geval nog steeds wel reclame voor je kiezen.
1: Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
0: Je krijgt later dit uur ook een overzicht van de platenbeurs dit weekend. En natuurlijk ook de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Crowded House, Something So Strong. En daarvoor Steve Winwood met Valerie. Je hebt het vast al voorbij zien komen, hè? De naam Wero bij je Ideal betaling. Ja, dat wordt dus een Europese betaalmethode. Maar het heeft helaas niet alleen maar voordelen. We gaan het zometeen eventjes over hebben. En daarnaast natuurlijk tot 2 uur lekkere muziek, zoals deze voor.

Kid Charlemagne van Steely Dan. En voor The Fray met Over My Head. Het is de woensdag, het is 9 september vandaag. Je krijgt later nog een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En we gaan het ook eventjes hebben over je data en je privacy. Ja, er zijn toch wel wat apps die toch wel wat informatie weggeven. En moet je dat allemaal wel willen, zou je denken? Ik heb een mooi alternatief voor je, voor een navigatie-app. En natuurlijk ook nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, joh, we hebben nog een hoop te bespreken vandaag. Maar eerst eventjes over het betalen door middel van iDeal. Hè. Dat doen we natuurlijk wel vaker als we online iets bestellen. Maar dat gaat dus veranderen, want er komt een nieuw systeem. Dat heet Wero. Dat is een Europees betaalsysteem. Dat is natuurlijk super handig, hè, als je spullen wil bestellen uit Duitsland of Frankrijk. Alleen de webshops die gaan hier dus een hoop geld voor betalen. Hè. Vanaf 2029, duurt nog wel eventjes, gaan zij er in ieder geval voor betalen. Ja, Wero wil namelijk een percentage van dat bedrag aanzien. Dus ben je nu gewend dat je gewoon een vast bedragje betaalt? Later gaan ze er dus een percentage van berekenen. En je kunt je wel voorstellen wie dat precies gaat betalen. Jij dus. Lekker hè, dat Wero.

EO Technology. Het is tijd voor de platenbeurzen van dit weekend. Zijn er weer flink wat te horen, dus zeker de moeite waard. Als eerste een beurs aanstaande zaterdag van 10 tot 4. Aan het Marktplein in Schravenzanden. Dan in Bergen op Zoom. Tientallen kramen vol LP's, CD's en singles voor de muziekliefhebber. Van 10 tot 4. De locatie is het centrum in Bergen op Zoom. Dan Hilversum. Aanstaande zondag, dat is de 13e september. Dat is ook op het Marktplein in Hilversum van 10 tot 5. Ja, dat is een bepaalde platenbeursorganisatie. En die doen dat echt al jarenlang. Maar dit jaar willen ze een record vestigen. Want ze willen dus het liefst 100 platenbeurzen in dit jaar organiseren. In ieder geval, de beurs is op het Marktplein in Hilversum aanstaande zondag van 10 tot 5.

0: kast hebt waar je van af wil, dan ga je lekker naar Weerselo. Dat is aanstaande zondag, de 13e. Die is van 12 tot half 5 aan de Bornse straat nummer 14, daar dus in Weerselo.
1: Ice Radio. Ice Radio. Daar is minder van hetzelfde.
0: Zometeen gaan we even kijken naar je data en je privacy in verband met die navigatie-apps, weet je wel. Als jij die gebruikt, bijvoorbeeld Waze of Google Maps of Apple Kaart, ja, dan geef je heel veel data eigenlijk gewoon weg, hè. Maar er is dus een Nederlands alternatief die dat dus niet doet.

0: uit 2020, The Killers met Human.
1: Wij zijn Ice Radio. The Alternative.
0: Later dit uur de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat zijn dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Maar eerst eventjes over navigatie-apps. Waze, Google Maps of Apple Kaarten. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar de bedrijven achter deze apps, die verzamelen wel jouw data. En als je daar druk over maakt, dan heb ik misschien wel een leuk alternatief voor je. Het heet Magic Earth. Het is van Nederlandse makelij. En je ziet het steeds vaker verschijnen in nieuwe auto's. Hè. Zeg maar eventjes de CarPlay. Het is een mooie oplossing denk ik wel als je druk maakt om je privacy. En wees niet bang dat je niet dezelfde ervaring hebt. Want je kunt ook gewoon 3D-kaarten zien. File updates krijg je. Flitsmeldingen. Het komt allemaal gewoon binnen zonder dat je dus gevolgd wordt. Je kunt zelfs ook kaarten downloaden. Dat als je eventjes geen dekking hebt of je wilt even offline navigeren, dan kun je het ook gewoon gebruiken. Hè? Zelf gebruik ik heel veel Waze. Maar ik denk dat het wel eens handig is om eventjes over een alternatief na te gaan denken. Ik ben niet gesponsord trouwens. Het bedrijf achter Magic Earth heeft mij ook helemaal niet gevraagd om jou dit te zeggen, dit te vertellen. Maar soms is het wel handig om een beetje na te denken, hè, over wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt met onze data. Magic Earth. We gaan er eens eventjes naar kijken.

0: wel wat plaatjes hier. We hebben best wel wat mp3'tjes hier, wat? Wafkes, we hebben hier wafkes, wat? We hebben geen mk... Nee, wij hebben wafkes.
1: Ice Radio. Daar is minder van hetzelfde.

Adele met Send My Love to Your New Lover. Het is weer zover. Ja, ik heb weer meldingen voor je van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als eerste eentje van Jumbo, die waarschuwt voor Jumbo lepelkaasje en het kaasplateau. Verrassend. Ja, hier kan Listeria in zitten, die bacterie. En dat moet je dus niet eten. En hetzelfde geldt ook voor Wengertkaas van Gijvertshoven AG. Zitten ook waarschijnlijk die Listeria-bacteriën. Dan een melding van Unilever voor sommige verpakkingen van Knorr Wereldgerecht Italiaanse risotto. Ja, in deze verpakking zit per ongeluk de kruidenmix van Knorr Chicken Madras XXL. Dat is een maaltijdkit. Ja, en daar zit ook het allergeen schaaldieren in. Maar dat staat dus niet op de verpakking. Dus als je daar niet tegen kunt, dan zou ik deze Italiaanse risotto van Unilever, van Knorr dus, eventjes niet eten. Dan een melding van Intertoys voor Orb, Stretchy en Funky figuren. Deze figuren die kunnen namelijk scheuren en de vulling kan eruit komen. En nou, dan weet je het al, hè? Dat is een melding van een paar maanden geleden ook. Daar zit dus zand in en dat kan dus asbest, asbest bevatten. En dat is natuurlijk niet goed. Dat is niet goed voor de gezondheid. Dan nog een melding van Hoogvliet voor de roomkaas ananas 125 gram. Ja, daar staat de verkeerde houdbaarheidsdatum op de verpakking. In plaats van 2026 staat er op 2027. Eet het product niet, hè? Deze roomkaas van Hoogvliet. En dan de laatste, die is van Make Believe IDs. Die waarschuwt voor het kartonnen boekje I Spy a Fly van Groovy Baby. Er zit een vliegje op en die heeft wat vleugeltjes. En dat zit in het boekje. En als je die, ja, als je die los kunt trekken, dat kunnen kinderen natuurlijk, hè, kunnen ze het inslikken. En dat is natuurlijk ook weer niet gezond voor onze kindjes. Tot zover even de meldingen van vandaag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En zoals altijd, heb je een van deze producten in huis niet gebruiken, ga er gewoon mee terug naar de winkel. Dit is Toon.

Tot zover je wekelijkse woensdagmiddag uitspreken op deze woensdag 9 september 2026. Wat hebben wij vandaag geleerd? Nou, we hebben nu inmiddels al gezien, heb je misschien ook al gemerkt, dat we gaan van Ideal over naar Vero. Dat is een Europees systeem, allemaal hartstikke mooi. Dus dat kun je heel makkelijk online bestellen bij een Duitse webshop bijvoorbeeld, of in Spanje. Alleen één nadeel, Vero is toch wel een ander bedrijf dan Ideal en deze willen graag geld zien voor hun investeringen. Dus het komt wel op neer dat je straks een bepaald percentage gaat betalen over elk bedrag waarbij je dus een bestelling doet bij een webshop. Dus of je daar blij mee moet zijn. Ik zit al een beetje te denken, misschien is een creditcard wel een alternatief, maar dat weet ik nog niet. Navigatie-apps. Ja, we gebruiken natuurlijk Waze en kaarten en Google Maps. Alleen die verzamelen toch best wel veel data. En dus is er dus een Nederlandse alternatief. Dat heet Magic Earth. Dat is helemaal een gratis app ook in dit geval. Ja, en die verzamelt dus helemaal niets. Ja, dat is misschien wel een leuk alternatief. Dan heb ik je ook verteld dat als je helemaal gek wordt van alle reclame op YouTube, dan kun je natuurlijk een heel duur abonnement nemen dat je de reclames niet ziet. En allemaal hartstikke leuk. Maar dan krijg je ook YouTube Music erbij. En daar zit je misschien helemaal niet op te wachten. Ik in ieder geval niet. Dus het is een mooi tussenoplossing. Je hebt tegenwoordig weer YouTube Lite. Dat was er altijd al. Maar het is inmiddels weer terug. Kost je 9 euro. Zie je dus helemaal geen reclame. Behalve bij muziek en bij de shorts. Zoals je die ook graag bekijkt, dan heb je nog steeds een probleem. Er zijn er dit weekend platenbeurzen. Aanstaande zaterdag Schravenzonde in Bergen op Zoom. En op zondag in Hilversum, Amsterdam en in Weerslo. Zometeen na 2, Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. Ja, en ik ben er gewoon volgende week woensdag weer. Tussen 1 en 2 ben ik in ieder geval weer op de antenne. Dus dan spreek ik je dan vanzelf wel weer. Ik wens je nog een hele fijne dag. En graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. In de Domkerk in Oslo is het afscheid van de Noorse koning Harald bezig. Onder leiding van een bisschop wordt stilgestaan bij wat Harald heeft betekend voor het land. De dienst begon met een minuut stilte. Er is ook muziek en er wordt gebeden. Namens ons land zijn het koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix erbij. Het is druk bij taxibedrijven. Dat komt door de OV-staking vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. De Amsterdamse taxicentrale TCA zegt dat er op dit moment geen garantie is op een beschikbare rit. Het OV-personeel staakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Oud-zorgminister Ernst Kuipers vindt dat de overheid niet altijd goed heeft gecommuniceerd tijdens corona. In het begin werd gezegd dat de maatregelen zoals de 1,5 meter werden genomen om de zorg te beschermen. Maar Kuipers zegt dat het altijd druk is in de zorg en dat je dat soort dingen voor elkaar doet. In Amsterdam is iemand van een plezierjacht in het water gevallen, meldt AT5. Dat gebeurde bij de Schelling Wouderbrug. Er zijn meerdere duikploegen en reddingsboten naar de drenkeling op zoek. Ook vliegt er een helikopter in de lucht met een warmtecamera. Dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en er vallen buien met onweer en mogelijk ook hagel. Soms schijnt de zon bij 18 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is het meest droog en zo'n 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
2: Ja, de volgende
0: graad! Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio!
0: Met nu. Gevonden voorwerp.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Is er wat aan de hand? Is er iets gebeurd?
2: Het is gered door Koolmeermans.
1: Maar niet even terzijde. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars. Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevonden Voorwerpen.
2: Vanmiddag liep ik door Rotterdam, de stad waar ik jarenlang gewoond heb, gestudeerd heb. Mijn radiocarrière zijn vlucht nam. Ja, daarna verder is gelopen. Nou, dat lees je nog wel eens in mijn memoires. Maar toen moest ik denken aan deze plaat. The Beautiful South. Rotterdam or Anywhere. Volgens mij uit 1997 of zo. Ook alweer een tijdje geleden. En dacht ik, nou laat ik daar gevonden voorwerpen dan maar eens laid back mee openen. Wat gaan wij doen? Joop, die is er niet. Die is zich aan het vermaken op twee wielen. Dus, schakelen gaan we niet. Geen schakeltje in de kettinglijst. Dat komt volgende week waarschijnlijk wel weer. Wel gaan we even onthaasten, even relaxen, eventje. Er straks in tweede uur even bijkomen met een paar rustige plaatjes. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. En thematisch dan wel eclectisch door mijn platencollectie heen. Eindeloos veel muziek zit daarin. Ja, en daar ga ik altijd een beetje van de hak op de tak. Maar wel altijd met een soort van logische link. Nou, deze heeft nog niet helemaal een logische link met de vorige plaat. Maar de rest komt vanzelf wel. China Crisis. Tragedie en mysterie. En in het Engels is dat tragedy and mystery.

Dan moet je op zoek naar antwoorden. En dan begin je met het zoeken naar clues. Waar zou ik het antwoord kunnen vinden? Is er ergens, als een soort van escape room, een clue ergens verborgen? Dan hangt er ook een beetje vanaf waar je naar op zoek bent. Misschien had Linda wel een hint. Dus we gaan op zoek naar Linda.

een new love baby. En maar zoeken, en maar zoeken, en maar zoeken. Moet je een beetje in de rond kijken. Wellicht vind je dan die nieuwe liefde vanzelf.

Around the world. Ja, en dan ben je op die wereld aan het zoeken. En ook daar vind je de antwoorden niet. Het mysterie is nog steeds niet opgelost. Dan zit er maar één ding op. En dat is de ruimte in.

0: Taal. Virus from Outer Space volgens Laurie Anderson. En bespiegelingen van Suzanne Vega. Wat als taal vloeibaar zou zijn? Dan zou het stromen. Dames, heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Ik ga jullie overleven aan het aardse tranendal, het ANP Nieuws. En daarna nog een heel uur gevonden voorwerpen. Wellicht dat we zo meteen ook de ruimte nog weer even ingaan.
1: Ice Radio, met nu het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. De Spaanse politie heeft een grote partij coke onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst heeft volgens de Telegraaf een opmerkelijke link met een dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt. Want daarin beweren 4 mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van ze heeft gestolen. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met 4 straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een taakstraf gekregen van 120 uur. Omdat ze in april meededen aan een blokkade in Utrecht. Ze hadden een paar auto's dwars over de A12 gezet tijdens een protest. Ten koste van de veiligheid van anderen, vindt de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio!
6: Met nu.

0: Als je de ruimte ingaat, is dit eigenlijk ook wel een beetje van toepassing. Living in another world. Talk, talk. Op een uur twee gevonden voorwerpen. Straks even vandaag, even relaxen, even chillen met een paar rustige platen. En tegeltjeswijsheid en iets met passie nog doen. Maar nu eerst gewoon een lekkere plaat.
1: Deze plaat is lekker.
2: Even lekker.
0: Daar is tijd voor.
2: Mooi.

Summertime. Imagine Dragons, die bevestigden het al. Dus ja, ik weet niet waarom de baby's de vraag nog hebben gesteld. Het antwoord was al binnen. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live van bananenstekker via iceradio.nl. Het is tijd om het gas eraf te halen. We hebben verre reizen gemaakt. We gaan even tot onszelf komen met een paar rustige plaatjes. Alhoewel, voor die allereerste gaan we wel weer ver, hoog, diep. Het is maar wat je wil. We luiden de meditatiebel voor de Raw Band en The Clouds Across the Moon.

0: la la la la la la la. Sterk tekst. Wallace Collection en Daydream. Daarvoor hadden we Sweet Lullaby van Deep Forest. En daarvoor de Raw Band. En Clouds Across the Moon. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananensticker via iceradio.nl en in stereo.
1: My-

0: Nets
1: heette dit gezelschap. Stereo Mono Mono. Want stereo wordt opgebouwd uit twee mono signalen. Eentje links en eentje rechts. En ook wij zenden in stereo uit. Alleen als het uit je telefoon komt, merk je daar niet zo heel veel van. Maakt het niet zoveel uit. Laten we even bij het stereobeeld blijven. De stereo MC's.

0: beetje jeugdsentiment dit. Aha, Hunting High and Low, de extended remix in gevonden voorwerpen. Dames en heren, jongens, meisjes, dit radioprogramma zit er bijna op. De herhaling hoor je aanstaande woensdag. En maandag is er gewoon weer een nieuwe aflevering. Dus graag tot dan. We waren al van links naar rechts gegaan met stereo. High en low hebben we ook nog gehad. Nou, dan is het aardig om nog als laatste even oude meuk op te zetten.
1: En dan nu tijd voor oude meuk.
0: Hier zijn Ike en Tina Turner. River Deep, Mountain High. Tot.

0: That should be good.
1: That's groovy.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de stakingsbereidheid bij OV-medewerkers hoog is. Zo doet bij het CNV 95% van de leden mee vandaag. Door de staking rijden er bijna geen treinen, trams, bussen en metro's. Taxibedrijven zeggen dat ze het veel drukker hebben dan normaal. De vroegere bassist van de band De Heideroosjes is veroordeeld tot een half jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat is net zo lang als een voorarrest, dus hij kan gelijk naar huis. De straf valt veel lager uit dan de 3 jaar die was geëist. De bassist vertrok vorig jaar bij De Heideroosjes. De overleden Noorse koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet en in de kapel is nog een besloten afscheid voor onder meer familie en koninklijke gasten. Daarna wordt de kist bijgezet in de grafkelder. Rond de uitvaartdienst waren er in Oslo zo'n 160.000 mensen op de been. Dick Advocaat kan het maar niet laten en blijft langer trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hij heeft zijn contract verlengd tot volgend jaar zomer. Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao naar het WK voetbal te loodsen. En dat was voor het eerst. Over 2 weken speelt Curaçao weer voor het eerst internationaal na het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. Files from

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee aan de staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Ze eisen dat bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Bijna overal ligt het OV stil en daardoor hebben taxibedrijven het drukker dan normaal. Een arts die eind vorig jaar het leven van een kind van 2 beëindigde, heeft zorgvuldig gehandeld. Een speciale commissie heeft bepaald dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. Het kind werd na 26 weken geboren en had epilepsie, een hersenbeschadiging en kreeg later moeite met slikken en praten. Vlakbij een basisschool in het Gelderse Overasselt heeft de marechaussee goed verborgen vuurwapens gevonden. Ze lagen niet op het schoolterrein. In het dorp was vorige week een schietpartij waarvoor 35 mensen werden aangehouden. Er zijn al vaker wapens ontdekt die daar mogelijk mee te maken hebben. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan de brug bij Nijkerk. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. En ook is er grind in het water gestort om de bodem van het kanaal onder de brug stabieler te maken. De A28 die over de brug loopt zou morgenavond weer open moeten gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM zag daar vanaf omdat hij rechtmatig gehandeld zou hebben. De filmende vrouw werd zelf ook geslagen door de agent en heeft daar volgens haar advocaat beelden van. Het OM zegt dat de vrouw de agent heeft belemmerd in zijn werk. Voor mensen met een variabel energiecontract is het slecht nieuws, want de Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. De VVD vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden en niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelman zei in een toespraak dat jongeren al meteen maar 4 of soms 3 dagen willen werken. Dat is volgens de VVD niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en het leger uit te breiden. Veel Feyenoord-fans hebben een Barcelona-shirt aangetrokken, zodat ze vanavond toch onopvallend in stadion Camp Nou kunnen zitten in een vak dat is gereserveerd voor Barça-supporters. Mag eigenlijk niet, maar valt lastig te controleren. Feyenoord heeft nog geen 3000 kaarten gekregen voor de Champions League-wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen aan de Kamer laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. En volgend jaar zal het niet veel beter worden, is de verwachting. Aartsen wil met werkgevers nu praten hoe het beter kan. Het proces rond de Banga-lijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten de rechtszaak naar een andere rechtbank te verplaatsen. Dat zou gebeurd zijn omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan, familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage. Dat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. De bonden willen dat het kabinet niet aan de uitkeringen komt en kwam daarom vandaag met een staking in het OV. Dat is niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven te willen praten. Lionel Messi staat op het punt een Spaanse voetbalclub te kopen. En dat is niet de eerste. Hij is al eigenaar van een club die speelt in de vijfde klasse. En zijn nieuwe aankoop speelt hoger in de tweede klasse. De burgemeester van het stadje van de club is trots. Hij noemt het fantastisch nieuws. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Geen playlist, maar passie. Wat kind vindt, Ice Radio.

Een beetje van Kraftwerk, een beetje van Coldplay. Talk. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt op Ice Radio. Formatloos weer van alles bij elkaar geraapt, uit de kast getrokken en waar ik maar mijn handen op kon leggen. En dat tussen 1 en 2 op maandag en woensdagavond tussen 7 en 8.

Twee vrolijke jongens uit Amsterdam zijn dit. Ciao Lucifer, het nummer Get Me In, Get Me Out. Ze zijn altijd vrolijk, funky en volgens hun eigen website gaat altijd het dak eraf. Nou, dan weet je wel dat het een leuke band is. Nog steeds even dan in Nederland gebleven. Douwe Bob wordt steeds een beetje volwassener, ouder. Hij heeft het altijd al een beetje melancholiek in zijn hoofd gehad. En het wordt steeds meer, lijkt het wel. Zoals deze Note to Self. I can

Canada, TikTok, Devon Cole, Serial Kisser en daarvoor Douwe Bob met Note to Self. Ik denk dat elke muziekliefhebber wel een beetje een duale relatie heeft met covers. Ja, een cover, wat is een cover eigenlijk? Eigenlijk hetzelfde nummer, gezongen door een andere band. Alleen vaak is dan de originele band ook de schrijver en de producer en de arrangeur. En daardoor denk je bij die cover dat het altijd per definitie een kopie is en dus slechter. Dat is niet altijd het geval. Soms zijn de kopieën of covers wel misschien wel beter. En soms weet je het gewoon niet. Is het gewoon totaal anders en noem ik het liever een interpretatie. Chris Lake heeft Cake erbij gebruikt om de interpretatie te maken van Long Jacket. And the Lord.

Is het nog wel een cover als je de originele band erbij haalt? Cake is erbij bij Chris Lake. Een nieuwe versie, of een dansversie, of een andere versie van Long Jacket. Het volgende dat ik je wil laten horen komt uit jaar 47 van de carrière van Dieter Meier en Boris Blank, oftewel Yellow.

Crusaders. Met z'n tweeën begonnen, later een grote band geworden. Band die bijna alles in één keer opnam en dat moest bijna wel. Want je moet echt wachten op het eind. Je hoort gewoon dat ze het live hebben opgenomen. De Stamp and Buck Dance. En dat was 5 jaar eerder opgenomen dan dat Yellow ooit begon. Yellow begon in 1979. En de Crusaders namen Stamp and Buck Dance op in 1974. En van Yellow draaiden we iets uit jaar 47. Oftewel uit 2026. Het nummer Breakout. Alabama Shakes. Wat een mooi album. I Must Be Dreaming. Dit is Tea Time.

kan met recht zeggen, ik heb hem zelf thuis ook. Want het is echt waar, op vinyl. I Must Be Dreaming en daarvan Tea Time, Alabama Shakes. Hoeveel nummers uit de jaren 90 denk jij te herkennen in dit volgende knip- en plakwerk van Desmond?

wilde echte R&B nu opstaan. Twee nummers achter elkaar die jaren uit elkaar lijken te zijn opgenomen, maar helemaal niet waar komen uit dezelfde periode. Nippa, dat was het laatste wat je hoorde. R&B zangeres uit Londen en het nummer heette Casey en daarvoor Brother Wallace. Klinkt als jaren 60, klinkt als Otis Redding, maar dat is het helemaal niet. Het is veel moderner. Brother Wallace met Honey.

Een fijne van Dua Lipa op Ice Radio. Don't Start Now. Ik heb veel muziek, dus weinig tijd om te lullen. Dylan John Thomas. Luister goed naar deze man, want hij maakt aparte muziek met zijn gitaar.

Alan John Thomas. Ik ben er enthousiast over. Vooral over dit Come and Get It. Ik heb me ook wel eens vaker enthousiast betoond over Frank Mesra. De man die al op hele jonge leeftijd nog tijdens zijn studie allerlei platencontracten kreeg aangeboden. En dat was niet zo vreemd, want hij had veel talent. Zoals deze ook weer. Show Me How.

Twee mannen met fantastische soulstemmen. Frank Mastra was de eerste uit New York, Show Me How. En die laatste met dat mooie a cappella einde was E.J. Jones, Need It Bad.

0: gevestigde naam op Ice Radio in meerdere programma's. En dat is terecht John Allen. The Wolves Are Running. En zo ook in Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. Ik geef je over aan mijn collega's. Hier op het allerleukste radiostation van het hele internet.
1: Mais um mandelão bolado, porra, porra, porra,
2: DJ NZL, é o brabo, é o brabo, é o brabo, é o brabo.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens de AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De twee influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn meer dan 30 soldaten die langs de route stonden onwel geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten worden behandeld. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden vinden de stakingsdag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, gaat over 3 uur weer open, verwacht minister Karremans. Dat is eerder dan gepland, want eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf vannacht niet meer hoeft om te rijden. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. Geen succes voor Feyenoord in de eerste wedstrijd van de Champions League dit seizoen. Barcelona won thuis met 5-1. Want na een paar minuten schoot Barça de eerste erin. Het Feyenoord-doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Twente en Telstar speelden nog een inhaalwedstrijd en in Enschede werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoorden met geschreeuw. Ook krijgen ze een pandverbod. Van Kampen heeft ook plannen om bij de eerste verstoring de tribune te ontruimen en niet bij de derde. De Duitse bondskanselier Merz heeft een telefoongesprek met president Trump afgezegd. Ze zouden bellen op 11 september om de aanslagen in New York, 25 jaar geleden. Trump is blij met de winst van de radicaalrechtse partij AfD bij verkiezingen in Duitsland. En Merz juist helemaal niet. Of dat de reden is van het afzeggen is niet bekend. Een slecht begin van Feyenoord in de Champions League. Barcelona won vrij simpel met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barcelona de eerste erin. Sam Stein maakte nog een eretreffer. Later zei hij dat een jongensdroom was uitgekomen. Twente en Telstar hadden nog een wedstrijd in te halen. In Enschede werd het 1-0. Mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die er gisteren dichtging omdat die onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona, komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die er gisteren dichtging omdat die onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona, komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die er gisteren dichtging omdat die onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona, komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die er gisteren dichtging omdat die onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona, komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around.